0: Goeienaand se KFM family. Morneisa van Lutwil is in die klap VIP status. Maak het lekker, maak het mooi.
1: Turn it up for the weekend.
2: Your weekend party. This is the Friday Night Club on KFM 94.5.